wordt rook. Ik huiver als ik denk aan jou, want liefde smelt me zo. En dan breekt twijfel door mijn wan, dat jij elk één dag zal verstaan. En ik hoor nog steeds.

0: Als misschien zoals de story wat op Netflix stroom, maar die een eindig op een hartseer nood.
1: Ik hoor jij en je man net op een eiland gaan wonen.
2: Hij pikkie put gekooi en nou leef jullie die droom.
3: Kan iemand mij sê hoe om aan te beweeg? Ek hou nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Vir dat ek kan nie in die verlede leef. Maar vir nou maak het nog seer.

gevaarlijk. Het lijkt soms emotieloos en verdraaglijk. Het laat mij denken aan die mensdom

met je ramkaart lijf. Maak jij je scheef, vraag nog je naam. Je bent mijn buitenbaan, maar je beste pijl. Maar voor ons, voor de hel van mij, zijn

maar is tijd om in te gooi. Ik zoek een braaibroeikie, want de braai is niet zonder je diezelfde niet. Een lekker groot job met de kook wat skop en een plek waar aan die zijn is niet. Want de man wil niet, gebeld wordt niet, de mama van niet eens of niet.

jaag je vissen weg, rij ons lijnen af. Moors net ons mieliebom. Vis, pap, pap, zak, koelbox, breit aan grandpa, blitz in een kouwe bier. Diep gooi, lang kleed, tien kan vlak kleed, dis moos die lewe die.

En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak en is lekker om saam met jou te kyk wie die 27ste Augustus en is natuurlijk donderdag. Ja, het is een prachtige dag hier by ons in die Weskaap. Ek dink nou nie, die wind gaan ons vandag wegwaai nie, ek dink nou so te beklei met die wind nie, maar ja, misschien moet het ook beklei met iets anders nee, in die natuur, maar ja, ons gaan nie beklei met die natuur nie, kom ons gaan aan met vandagse program en kom ons begin met die oordenking.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.

Hartelijk goedemorgen, Jeroen. Welkom. Ons beginnen een beetje later vandaag. Maar ons is hier uiteindelijk 24 minuten na 4. Ons het geluisterd naar een paar interessante liedjes. Bernice West, kom maar nader. Shaken Stevens, A Love With Lady Waiting For. En Give Magilla.

Vandaag in het programma die normale bijdragers tot 5 uur toe en ons het 5 uur kant voor jou weer nieuws met die streeks weer direct daarna. En dan het ons ook voor jou natuurlijk die moederprogramma in Rad, wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murder Group rated number 1 in service. Dat is tussen 5 en 6 namiddag. En dan het ons 6 uur weer voor jou nieuws en daarna die nationale weer. Maar vandaag is het programma dan een klein beetje anders lijkt. Was het wel voor jou om 4:30 weer een woorddraai. Zo'n woorddraai is op pad. Het is een 4:15 en 5:00. Kijk ons naar die verkeer, maar ons gaan ook nou vinnig naar die verkeer kijken om mee te beginnen. Net om je hoogte te brengen van die verkeer. Maar onthou ook net na die 5:00 nieuws, kijk ons naar jou streeks weer.

0: Hallo, goedemiddag aan jou. Je zou schakelen op Arties FM, jouw statie in Riewijk Valley Radio. Dus hij is waard samen. Tot schijnt voor 7 vanavond. 32 minuten na 4, dus woordraaitijd. Die leidraad was in die liedje wat zo pas gespeeld het. Weet je wat was die liedje? Is een liedje van Wenzel geweest? Wel, die woord is in daar die liedje zijn titel en lyriek geweest. Wat is die woord waarna ik zoek vandaag? Die ooreenstemmende woord in die volgende drie liedjes zijn titel. Nie in die kunstenaarse naam van nie, maar wel in die titel van die liedje. Luister baie mooi. En ons gaan wegval met Gerard Stein. Daarna gaan ons luister na eniekie van... ons kijk baie mooi. Ons gaan luister na eniekie van Rihanna Nel. En dan afsluit met een van Piet Smit. So, dit is dan vandaagse woordraai. Die nummer om te contact voor die correcte raaiskoot is 061-511-2602. Kom ons laat baie met vandaagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Prachtige energie daar van Andrika. Ik wacht net voor jou en Perry Farrell met Go All The Way Into The Twilight. Net voor dit huiswaarts aan het einde op Hardies FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Amper tijd voor jou, niet om 5, maar kom eens kijken eerst gauw vinnig naar die verkeer. Gauteng, die Indian Daniel Berg snelweg in de zuidelijke richting. Ik zie die afrit bij de N4 daar. Is een stilstaande voertuig thans op de Indian Zuid. Daar bij die afrit vanaf die N4. Dit kan problematisch raak. Als die verkeer langer opbouw. Dan onthou daar die ongeluk wat aangemeld is op de Indian Westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Dus die afrit vanaf Rivonia. Ongeluk daar op Indian Noord, net na Rivonia. Daar is steeds van die banen wat gesluit is daar.

Dat lijkt toch even mee zo. Ik ben dus alweer die verkeer om het treffen. Nou, ze later weer inkijken in die verkeer. Dus amper tijd voor Eunice om 5. Blijf geschakeld. Ons gaan zoeken hier Dion van der Merwe luisteren. Tot en met 5 vanmiddag hier op jou Gunsteling Radio.

0: Cactus FM, nieuws.
1: Zadelijk een goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 5 uur. Er is tijd voor nieuws op Cactus FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Ons kijken we vandaag naar die verschillende prijzen van die hulpbronnen. Die prijs van die rand tegen die dollar, of die wisselkoers, eerder moet ik zeker zeggen, die wisselkoers rand tegen die dollar is thans R15,99. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21,72. Die rand verhandelt tegen die euro tegen R18,62. Die prijs van goud op die stadium $4,580.40 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie op die stadium $16. En ek herhaal het geweer, hierdie moet sekerlik 'n fout wees. Kom ons kyk het weer, die prijs vir vat Brent 3 olie is tans $89.06 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word natuurlik vanavond om 6 uur.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of

0: morgens uitgaven. Ons focus op die webblad van die Hetfieldburg Groep. Interessante inlichting daar, maar ook hoofdzakelijk op die Hetfieldburg Groep zijn Facebookblad voor die nietste inlichting in dit wat gebeur in die motorwereld. Nou, Andrew gaan ongelukkig niet bij ons kan aansluit vanmiddag nie. Hy is bij die Festival of Motoring daar in Kailami. En hy sal natuurlijk volgende week in jaar lief wees om bykie met ons te gesels oor wat als vandag daar gebeur. En daar interessante inlichting wat hy dan volgende week met ons gaan deel. Maar kom ons maak eerst muziek. Ons kreeg die bal in die rol met CC Catch en The Backseat of Your Cadillac. Hierna is ons terug met een rat.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: MyCar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hallo, goeienavond aan jou, 13 minuten over 6. Ons het pas gehad, prachtige liedje daar. Kom ek geef jou die inlichting daar, die detail. Een liedje van die Gomwe Dance Band, Bo Don't Cry Caroline. En is aangevraagd door Diana Bota, onze tweede plek deelnemer aan vandaagse woorddraai. Welgedaan Diana, dankie voor jou keuse van muziek. Amperkie is tyd om weer een handelsbreek te nemen. Ons moet ook eerst kyk na morgense temperature. Jou weerkaart baie nauwkeurig aan jou deur gee, so bly gerus ingeskakel.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. When you buy a bike and you take

0: Lekker dank daar, nieuwe klanken. Dit was Shane Grabi met Tjuke Paf. En net voor dit, ik moet met Stop en Kazimula. Wat weggevallen het met Celebrate Life. Nou kom ons uit bij ons laatste segment. Daar is die vanavond de kunstenaar drie spel nie, maar wel een gouden oude keerspel. Dat is Afrikaanse gouden oude keerspel. Ons bring vir jou muziek so uit die verlede uit vanavond. Vat een beetje terug in tijd vanavond, wat die Afrikaanse muziek aan betreft. Gouden oude keerspel. Ons val weg met die klanken van El Debo, Charles Jacoby, dan is Benny Madison en Boet Pretorius. En daarna is het groetijd hier op jou Gunsteling Radio. Geniet.
1: Artis FM.com.

0: En zo komen we ons aan het einde van die programma. Dus het einde van nog een programma. Huiswaarts zal het einde bij die donderdag. Die 27e augustus. Ik is morgen weer terug. Morgen dan die vrijdag weer gaan we van die programma. Met minder gezels en meer muziek. Want doen we daar die nieuwe vrijstellingsvrijdag inzetsel. Tussen 5 en 6 namiddag. Maar baie dank voor je samenkeer vandaag. En ja, ik hoop jullie te geniet. Dank je voor allemaal zijn deelname aan ons woordraaispelie. Was lekker. Ook jouw boodschappen aan mij. Hier op die... Adliefoon, bye bye, dankie, waardeer het en dankie vir die ondersteuning. Ons praat morgen weer. Dankie ook vir elke wat ingeskakel was daar van jou stasiese kant af en Riebeek Valley Radio se kant af. Nou, ek staan morgenoggend in vir Wimpie Botha as jy wil saamkuier tussen 6 en 9. Actief as ek natuurlijk het so kan noem, ek is eindelijk van 6:30 af dan nou hier met die ontbijtprogram. Tussen 6 en half 7 het ons die gospel half uur en dan 6:30 is dit natuurlijk die program. Die ontbijtprogram staan met my Hein en ek vat instaan vir Wimpie Botha met die ontbijtprogram morgen. So maak seker is ingeskakel. Dit is in 6:30 en 9 uur op Harties FM. En dan die handelsbreek speel ons uit met de Dave Clark 5 Bands of Bits and Pieces, muziek in die 60er jare. Ek groet jou tot morgenochtend om 6:30. Mooi blij en lekker slaap.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Saksaro, Pavel, Box, Kit, Ona, Vari, Boss, Bell, Pieces, Foot. Skipt om in die hoop op basketbal, maar soek een nieuwe mat vir die voorporta. Vir die voorporta.

0: appiesies voor. Schiet om in die hoop op baarske pel, maar soek een nieuwe maat vir die voorporta. Vir die voorporta. Zakzaar of een paar wille bokskiet.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Welkom, welkom op die Benny B Show hier by jou stasie waar jy saak maak. Jy die Bosveld uit, ongelukkig laas donderdag, ek vra vreeslik om verskoning. Laas donderdag het ons technische probleme gehad, so ek kon nie vir julle lekker muziek speel nie. Hopelijk was die muziek reg wat julle gehoor het. Maar in elk geval, ek is vandag weer terug en so gaan ons nou lekker muziek maak. Ons het ongelukkig in die laaste twee weke vir Frank Beard verloor van ZZ Top 17 Augustus. Hy was 77 jaar oud, hy het kanker gehad, sover ek weet, en ook Dolly Parton hierdie week op die ouderdom van 80 jaar, die 25ste, so ja, dit is ongelukkig so, maar om hulle, ek is nou nie, hier is nou nie eindelijk een country show nie, maar ons gaan Frank Beard een bykie celebrate vanavond, ons gaan die mini-concert speel van ZZ Top, so paar van hulle liedjies, of een hele paar van hulle liedjies, een bykie langer mini-concert as gewoonlik, en dan het ons natuurlijk ook nou nie een raaisel vanavond nie, so ek hoop jy bly by my en jou van die muziek wat ek gaan speel. Hier so is Roxette, hulle sê, bly so vir die joyride.

I say die laaste song daarso was gewees Say You, Say Me van Lionel Richie. Lekker rustig enetjie daar vir hom, ook 'n briljante liedjie skrywer, ou Lionel. So ja, jy's by jou stasie, jy's pas al geskakel het. Ek is Benny B, jou host vanaand met die lekker meestal rock muziek en lekker op en wakker muziek van 80s, 90s en 70s ensovoorts. Hier so is een van Dire Straits' bestes, Brothers in Arms, en naam is het Men at Work met Who Can It Be Now. Geniet om. Contact my op ons WhatsApp line. 0506-5504-2048.

sê, men het ook hier so op jou stasie waar jy saak maak met, hoe kan het be now? Daar sê, onthou ons mini-concert wat ons gaan hee van ZZ Top, een hele paar van hulle liedjies, as gevolg van Frank Beard, wat afgesterf het hierdie week. Laas week al reeds, en dan gaan ons een bykie so herinnering daar so bring aan hulle, en onthou ons WhatsApp-lijn in die atelier, dit is weer herstel, ek het laas gesikkel met die WhatsApp-lijn, maar hy is nou reg, 066-594-4248, stuur daar vir my een versoekie, as jy daar ietsie wil gespeel hee, en net nie een voice note of so nie, net een tekstboodskap asjeblief, hier in die atelier, so dan speel ons het vir jou, solank het nou nie, solank het hou by ons thema, soos bykie rockerige muziek, levendige muziek en so aan, 90s, 80s en 70s, en dan speel ons het gerust vir jou, hierso is een van my gunsteling bands, ook natuurlijk met die beste mans rockstem, so volgens my, Steve Perry, daar so van Journey, Only the Young.

0: sy Sharp Dressed Man, laatste van ZZ Top van die album af, Eliminator. En die volgende een is Rough Boy, wat van die album af, Afterburner afkom, wat 1986 vrygestel is, en ene wat ek ook vir my destijds aangeskaf het en baie van gehou het, te danke aan Chris Pryor van Radio 5 destijds, of ja, van Radio 5, die rock professor. Hy was altyd vrydag aande op, as ek reg onthou, van 10 tot 12, en hy het ZZ Top eindelijk maar in Suid-Afrika bekendgestel, en ja, ek het baie van die album Afterburner gehou. Hier is Rough Boy, lekker, ach wat, kom ons betaal maar eers gauw die hier, en dan speel ons Rough Boy.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km raad.

mij. Zoals bloed, bijna mij als jij. Jouw groet, echo steeds aan mij. Oceane, hoor tot ik jou krijg.